0: Het wetsontwerp werd daarna goedgekeurd. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was gisterochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woelige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalige onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zat. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul. Daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
1: Ik zag dat de politie alles afgesloten had. En eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. En dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie. Die dingen vernielen. Die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten. Die kunnen bijna niets doen.
0: In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een panne in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. De Verenigde Staten sturen noodhulp naar Bolivia, waar al meer dan een maand protesten en wegblokkades het land lam leggen. Boeren, arbeiders en mijnwerkers blokkeren wegen en eisen het aftreden van president Rodrigo Paz. Door die blokkades kampen mensen met een tekort aan voedsel en medische hulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio belde gisteren met de Boliviaanse president en beloofde steun. De VS noemde de protesten een poging tot staatsgreep. En precies een week voor de start van het WK voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Vannacht grotendeels droog met opklaringen tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Meer op 14nieuws.be.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: VRT Radio BNE Live.

0: is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het parlement van de Franstalige gemeenschap wordt al urenlang gedebatteerd over de besparingen in het onderwijs. Gisteren was er hevig protest in de straten van Brussel tegen de onderwijshervorming. Het kwam tot botsingen met de politie, het waterkanon werd ingezet en de betogers trokken een spoor van vernieling door de stad. En ook in het parlement blijft het er geanimeerd aan toegaan. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden, bijvoorbeeld toen minister-president Elisabeth de Grise haar beleid verdedigde.
1: ...à faire face à la hausse des dépenses de santé et de pension.
2: 1200 euros, c'est non !
3: 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non ! 1200 euros, c'est non !
4: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: De raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin. Op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. En daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft dan weer in een open brief dat hij Poetin wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan Cuba. President Díaz-Canel en leden van de familie Castro worden persoonlijk geviseerd. Mogelijke Amerikaanse tegoeden worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken doen met de gesanctioneerden. Díaz-Canel veroordeelt de maatregelen en spreekt van een aanval op het Cubaanse volk. Sinds begin dit jaar verhoogt de regering Trump de druk op Cuba, dat door de sancties en een olieblokkade al maanden kampt met een zware economische crisis. Het weer, vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: VRT Radio BNE Live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Washington heeft het personeel van het Kennedy Center, het belangrijkste cultureel centrum in de VS, orders gekregen om de naam van Donald Trump te schrappen uit de officiële communicatie. Trumps naam moet ook voor 12 juni weer van de gevel verwijderd worden. Vorig jaar liet Trump zijn naam aan het gebouw toevoegen, via een raad van bestuur die hij grotendeels samengesteld had. Maar een rechter besliste vorige week dat alleen het congres een naamswijziging kon doorvoeren. Het bestuur van het cultureel centrum heeft het personeel nu opgedragen om de naam van Trump uit digitale handtekeningen en van de gevel te halen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een pannen in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. Op het strand van Rokanje, in de buurt van Rotterdam, is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, beter bekend als het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BOPC, het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is het zesde land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
1: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen. Tonen ook waar we echt voor staan. Voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide. Maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
0: De fusie is ook een logisch gevolg van de alsmaar nauwere samenwerking, zoals tijdens de Spelen van Parijs 2024 en de Winterspelen van dit jaar in Milaan-Cortina. Het weer. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag. Na de middag droger, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BNE Live.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob is werk dat je doet als gepensioneerde of naast je gewone baan. Het gaat vooral om werk in de horeca, winkels en supermarkten. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen van een flexijob ligt op 1.900 euro. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Er moeten geen bijdragen worden betaald voor de sociale zekerheid op een flexijob. Na 15 uur debat in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn de hervormingen in het onderwijs zo pas goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder dat ze daar extra loon voor krijgen. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt duurder. Het debat in het parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen er luidruchtig kwamen protesteren.
1: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren overdag was er ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten in Brussel tegen de besparingen. Het kwam tot rellen en er werden vernielingen aangericht. 10 mensen zijn opgepakt. Voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde hen op sociale media krapul. En hij blijft daarachter staan, zo bleek gisteravond in de afspraak.
2: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er is een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
0: In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact in Belgische wet gisteravond goedgekeurd. Dat gebeurde na 27 uur filibusteren door de Kamerleden van Vlaams Belang. Zij probeerden de tijd te rekken door zo lang mogelijk het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberale MR maakte daar een eind aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel. Stel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En precies een week voor de start van het wereldkampioenschap voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag wel met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Het weer, de dag begint met buien en hier en daar kan het onweren. Later meer opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Meer dan een 250.000 Belgen hebben vorig jaar een flexijob gehad. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob kan je doen als gepensioneerde of naast je gewone baan, vooral in de horeca en de handel gebeurt dat. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Op een flexijob moeten er geen bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een kamerlid van de Franstalige Liberalen, van de MR, maakte daar een einde aan door een artikel in te roepen uit het Kamerreglement en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren worden stilgelegd omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
1: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen. En de Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangewezen als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meire. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus goed. De nieuwe CEO moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen in de Antwerpse haven. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel wat gedonder. Na de middag opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Gert.
3: Radio Bene.
2: Goedemorgen, heb jij dat ook, dat je net voor je wekker wakker wordt? Ik mag je weer 3 uur lang wakker maken met toffe muziek.
4: Radio BNE, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.

Chris Montes met een heel apart stemgeluid. Want toen hij nog niet bekend was, waren er presentatoren ja, die een beetje in de war waren. Want af en toe werd hij afgekondigd als een vrouw. En nu, pantoffels aan de kant en de sneakers aan voor Sam Goris.

Gewoon eens, samen uit, samen thuis. Welk uitje staat er komend weekend in jouw agenda? Ik lees het wel, hè, via het Radio Benenkanaal op VRT Max. En welk weer je daarbij krijgt, dat vertelt onze David rond 7:15.

Jan en de Belmans, met dat gezelschap werd het al 6:11. Morgenmiddag spelen de Rode Duivels hun uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Daarna vertrekken ze naar het WK voetbal. En wat blijkt nu hun ideale tijdverdrijf te zijn tijdens de ontspanningsmomenten? Chinees poepen en dubbel kingen, dat zijn kaartspelen. Er zal geen ruzie van komen, zegt Hans van Aken daarover in het Nieuwsblad. Want blijkbaar zorgde het kaarten in het verleden al voor grote spanningen. Tijdens het WK 94, ook in Amerika, werden er grote sommen ingezet bij dat kaarten. Sommige spelers maakten grote schulden en dat leidde tot enorme spanningen binnen de groep. Maar kijk, volgens Van Aken gaan ze nu niet pokeren, maar Chinees poepen en dubbel kingen, ook wel boerenbridge genoemd.

Hoop doet leven, mooie woorden van de Beatles. De vakantie van Peter Hermans zit erop. Dat betekent dat hij morgen namiddag weer de Radio BNE Vlaamse 30 presenteert tussen 4 en 6. Vorige week kwam Cato nieuw binnen op 28 met dit lied.

Alice Moyen met een dure vraag, hè. Is this love? Het is 6:58. Dat huilen en lachen dicht bij elkaar kunnen liggen blijkt nog maar eens als je de reacties leest op het overlijden van Margit Hermans. Ze deed ons vaak lachen, hè. En morgen om 10:00 brengen de collega's van Radio 2 de zoete inval voor Margriet. Een terugblik op de mooiste momenten van Margit Hermans in de zoete inval. En ook deze plaat doet mij op een of andere manier terugdenken aan Margriet. Jimmy B liet haar plaatsnemen in een opgeblazen zetel die dan langzaam leegliep.

Sylvester uit 78. En het eerste bericht dat hier vanmorgen binnenliep was er een van Odette Huijbrechts uit Zoutleeuw. Ze wenst ons allemaal een heel goeiemorgen.

Wendy van Wanten zong Agnetha Veldkoek. En het was Benny Nijman die voor de Nederlandstalige tekst zorgde. Allee, het is goed. Het is 6:30. Op de E17 naar Antwerpen verspert een obstakel de afrit van het parkeerterrein in Baasmunster. Radio B.

in je gezicht. En iedereen zijn pijlen op je richt. Dan schrijf ik je in een mooi gedicht.

Peters met zijn pop-up koor. Deze week haalde Céline Dion een paar keer de internationale pers. Er was de aankondiging van haar extra concerten en ze was diep bedroefd door het overlijden van Peebo Bryson, waarmee ze Beauty and the Beast zong.

Céline Dion, een van de gouden idolen hier bij Radio Beningen. Half juni zijn we iets van plan met hen. En wil je dat als eerste te weten komen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan je makkelijk doen en het is gratis op het Radio Beningen kanaal van VRT Max.

0: meest besproken popster van het moment, Michael Jackson, 17 jaar na zijn dood. Hey David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Ah, het ziet er vrij aardig uit. Mooie start.
1: Ja, ik ben alles aan het ontdekken momenteel, want ik ben onvoorbereid eraan begonnen.
0: Oei, hoe komt dit? Ja, overslapen.
1: Van alles, ja, maar nee, ik heb van alles te doen, dringende zaken. Dus ik ben daar gewoon eerlijk in. Nu, een aantal buien momenteel boven provincie Namen, ook Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Nog niet veel, het is op veel plaatsen droog. Met ja, vaak wel veel bewolking, wolkenvelden en opklaringen vandaag, maar ja, soms ook zwaar bewolkte perioden. Om mee te starten is dat al zo op veel plaatsen. En dan opnieuw die buikarousel die op gang komt met zelfs een donderslag. Minder kans op onweer dan gisteren, maar zeker niet dat er niks is. Het westen, dan vooral de kust, daar is het wel droger. En daar verschijnen in de namiddag dan de breedste opklaringen in vergelijking met het binnenland, waar dat wisselend tot soms zwaar bewolkt blijft. De temperaturen die schommelen rond een 18, 19 graden. En de wind die waait meestal zwak tot matig aan zeematig. Dat is daar 3 tot 4 Beaufort uit west tot zuidwest. Vanavond en vannacht dan krijgen we droog weer, brede opklaringen. Tegen de ochtend meer bewolking. En dan gaat er ook morgen toch redelijk wat neerslag vallen. De wind neemt opnieuw toe. Rukwinden tot 50 aan de kust tot 60, 65 kilometer per uur. En ja, windkracht 5. Daar in het binnenland is dat windkracht 4. Ook veel bewolking. Dat begint eigenlijk pas te beteren tegen de avond. Dus 's avonds en 's nachts dan meer opklaringen. Zondag ook vaak veel bewolking. Wel overwegend droog op een drup na. Maandag krijgen we dan na een droge start opnieuw een aantal buien. Dinsdag ook, woensdag wellicht ook nog. Zelfs donderdag. Ik had eerst gezegd dat het droger ging worden. Dat is ook zo, maar niet volledig droog. En de temperaturen, ja, die blijven toch wel ondermaats. Dus van de verbetering voor de tweede helft van volgende week, dat lijkt ook teruggeschroefd. 18, 19 graden, 20 graden. Het weekend daarop ook, 19, 20 graden. Het is de week van de 15e dat het dan richting 3, 24 graden zou gaan. En dat we dan mogelijk naar droog, ik zou niet zeggen volledig droog weer, maar zo goed als droog weer zouden gaan. Dus ja, er worden nog een beetje verlengingen gespeeld, vrees ik.
0: Oké, dankjewel. En dat was los uit de pols. Straf gedaan.
1: Nee, mijn kaarten liggen voor mij. Liggen voor mij sowieso. Mijn computerscherm staat aan. Maar het was een beetje last minute vooraleer ik alle kaarten grondig kon bekijken. Natuurlijk, het zit nog wel een beetje in mijn hoofd van de voorbije dagen. Maar toch, het was iets minder dan ik anders voorbereid was. En dan zeg ik dat liever.
0: Oké, dat is lief en eerlijk. Tot straks, hè, 7:15.
1: Tot dan.

Kings tot 9 minuten voor 7. Het weekend staat voor de deur. Misschien zie jij de vrienden van je vereniging wel. En wel, praat er eens over. Radio Bene, u vraagt, wij draaien. In dat programma van 12 tot 1 kan je een uur lang de platen kiezen met jouw club. Eens horen hoe het klinkt, luister dan vanmiddag naar de platenkeuze van het Koninklijk Sportcomité Belzele Sportief.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl,

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Wiener Berger.
6: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
7: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers in ons land blijft toenemen. En de Oekraïense president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin over vrede onderhandelen. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar voordien. Blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ja, Stijn de Voort, dat systeem wordt dus nog altijd populairder.
1: Ja, absoluut. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijob. Dat is werk dat je doet als gepensioneerde of als extraatje naast je gewone baan. Vooral in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten is dat zo. De meeste bedrijven gebruiken die flexijob als een aanvulling op hun vast personeel. Maar volgens de krant De Tijd heeft 1 op de 8 werkgevers die gebruik maakt van zo'n flexijobs geen vast personeel in dienst. Ze werken dus enkel met flexies of combineren hen met studenten. Het systeem wordt vanaf volgende maand trouwens uitgebreid naar alle sectoren. Voor werkgevers is het zeer interessant omdat er geen sociale bijdrage betaald moeten worden. Maar dat betekent natuurlijk ook minder inkomsten voor de overheid.
0: Inderdaad, dankjewel Stijn. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een kamerlid van de Franstalige Liberalen maakte daar een einde aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. Daarop liepen de Vlaams Belangleden weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de voltallige vergadering van de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd. Meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook verhoogd. Het debat in het Franstalig parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
2: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Toen zijn 10 mensen opgepakt na rellen en vernielingen. De voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media crapul. En daar bleef hij ook in de afspraak bij.
3: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er is een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
0: Rob Smeets is officieel aangesteld als nieuwe CEO van het havenbedrijf Antwerpen-Brugge. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van Jacques van der Meijeren. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Els Ayos, wat staat er precies in de brief van Zelensky?
4: Wel, die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen. De prijzen stijgen, er is brandstoftekort. Het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
0: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
4: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen. En zei hij, als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan, is zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja, dankjewel, Els. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Hezbollah wees gisteren de nieuwe afspraken af over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. In dat akkoord stond onder meer dat Hezbollah zich volledig moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar volgens Trump is er geen sprake van een echte afwijzing, want hij zou gebeld zijn door Hezbollah dat hem voorstelde om te stoppen met de vijandigheden. Trump zou daarover ook gepraat hebben met de Israëlische premier Netanyahu. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Eventueel wat donderslagen na de middagopklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint nog droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs. Vorig jaar had ruim een kwart miljoen Belgen er één. 1 op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. 6 over 7 nog maar. Op de E17 naar Antwerpen verspert een obstakel de afrit van het parkeerterrein in Waasmunster. En op de E314 van Lummen naar Leuven zou even voorbij Rotselaar een obstakel op de linkerrijstrook liggen. Voor de rest alleen de gebruikelijke files.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhaag.

Jovalli coverde de grootste hit van Roland Kaiser. En die man trapt uitgerekend vanavond zijn Open Air Tour 2026 af. Een hele zomer lang vult hij de ene openluchtarena na de andere voor jong en minder jong. Bijt je af voor die man.

Werd jij vroeger vaker uitgenodigd op de dansvloer? Ja? Dan heb je vast herinneringen aan de muziek van Cliff Richards op die vroegere The Dansants. Herinneringen mag je altijd delen, hè, met ons via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

0: Ja, een toffe evergreen, hè? Uit 71 van The Sweet. En wie stond er in datzelfde jaar in de Vlaamse top 10 met Mami Blue? Vivi, komt eraan.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Onze Vlaamse Vivi met een lied dat blijft hangen. Hè. En dat vonden veel wereldsterren ook. Onder meer Céline Dion, Julio Iglesias, Demis Roussos en Vicky Leandros namen dat op. Allemaal namen die hier vaak voorbij komen op Radio BNE. Hilde de Klerk uit Beveren-Waas stuurde net een leuk berichtje over haar kleindochter Fleur. Want zij mag morgen met haar school naar de uitwuifmatch van onze Rode Duivels tegen Tunesië gaan kijken. Hoe tof is dat?

0: Deze week postte Paul Young een videoboodschap op zijn Facebookpagina. En daarin kondigt hij een tour aan in 2027. Songs and Stories. Het is 3 voor 7:30.
1: Radio Bene.

Had ik onder de douche gestaan, dan zong ik ook mee met Mark Cohn. Heb jij dat ook met bepaalde nummers? Vraag er dan een aan, hè, een doucheplaat. En prachtig hoe muziek jong en oud kan samenbrengen, dat schrijft Francis Bellens uit Hulshout. Hij luistert al jaren naar Radio Bene en daardoor werd de interesse in oudere platen opgewekt bij zijn kleinzoon. Die is 12 jaar en is nu de platencollectie van opa Francis aan het ontdekken. Dat is toch fantastisch?

0: 9 over half 8 werd het met Lou Rawls. Dat was een schoolkameraad van Sam Cooke en samen zongen ze in een gospelkoor. En wist je dat Tina Turner samen met haar gewelddadige vent Ike ook een gospelplaat uitbracht? Ja, ja, in 1974. Het is Tina's solo die klaarstaat.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
11: Wienerberger.
12: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
11: Oh.
12: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
11: Ja, samen wakker worden.
12: En de krant lezen in bed.
11: Oh ja.
12: Met een perfect gezette koffie. Mm. Gezellig, klassiek.
11: Ja, klassiek.
12: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
11: Hè?
12: Die zijn ook gezellig klassiek.
11: Ah ja, klassiek.
13: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: Tina Turner. Het is precies op de seconde 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Hier in Kortrijk een droge start. Is dat overal zo?
1: Nee. Er zijn een aantal plaatselijke buien, maar op de meeste plaatsen is het wel zo. Het is het noorden van Antwerpen, zie ik zo dat er een paar lokale buien zijn. Wallonië ook, Namen, Luik. En dan ook nog Noord-Frankrijk. Dus we zijn daar zeker niet vanaf. Er gaan regelmatig buien zijn, plaatselijk ook met een donderslag. Het is wel zo dat vanochtend die buiencarousel moeizaam op gang komt. Het is eerder zo de late voormiddag en de middag. En dan zijn we weer vertrokken. Daar kunnen een aantal pittige buien in zitten. Het is wel, wat ik wel zie is dat hoe meer je richting kust gaat, hoe droger het is. Zonder te beweren dat men daar helemaal niks krijgt. Maar dus het zal wel een verschil zijn. De wind waait uit het zuidwesten tot westen. En dat verschil zal aan zee zorgen. Die west-zuidwestenwind als uitzee. En dat zorgt dan meestal voor wat bredere opklaringen in de namiddag aan zee. Elders blijft dat wisselen tot soms zwaar bewolkt. Temperaturen 18, 19 graden. En rukwinden die ongeveer tot aan zee nog 50 km per uur kunnen bedragen. Vanavond en vannacht krijgen we dan eerst brede opklaringen. Later opnieuw meer bewolking, zwaar bewolkt zelfs. Morgenochtend starten we daar ook mee. En dan komt er opnieuw een periode met regen op ons af. Het is vooral na de middag dat er dan wat een intensere buienzone doortrekt van west naar oost. Met veel bewolking. In de loop van de namiddag of avond krijgen we dan opklaringen. Dus het kan wel eens zijn dat dat wat tegenvalt, dat het pas tegen de avond is. Zelfde temperaturen. De wind steekt een tandje bij. Toch een 3 tot 4 beaufort in het binnenland, 4 tot 5 aan de kust. Met rukwinden tot ongeveer 50 aan zee, 60 km per uur weer. Zondag droger, maar wel met vaak wolkenvelden. En misschien later, dat kan opnieuw tegen de avond zijn, een aantal opklaringen. Of dat we mogelijk in de ochtend nog een aantal opklaringen krijgen. Maar dus overwegen toch wel bewolkt. 18, 19 graden. Wel is het zo dat er opnieuw een beetje minder wind is. Ze is nog wel voelbaar aanwezig. Windkracht 3 tot 4. Meestal in het binnenland 3. En dat zal een zuidwestenwind nog steeds zijn. Maandag wordt het tijdelijk warmer. 20, 21, Kempen 22 graden. Maar niet droog. Een droge start dat wel. En dan in de loop van de dag opnieuw een aantal buien. Mogelijk met een donderslag erin. Dinsdag ook nog een aantal buien. Woensdag ook. Vooral na de middag iedere keer. Dus we starten wel droog. En dan zie je die stapelwolken zo opborrelen. En dus de kansen op buien ook. Met eigenlijk de hele week door wel kans op een bui. Elke dag. Niet van 's ochtends tot 's avonds regen. Dat zeker niet. De zon zit daar ook bij. De temperaturen blijven vrij bescheiden met 18 graden. Dinsdag, woensdag, donderdag misschien 19 à 20. Vrijdag durft dat ook al 20, 21 graden bedragen. En dan het weekend zitten we terug rond een graad of 20. De week daarna, dus van 15 juni, dan zou het volgens de voorlopige voorspellingen toch wel richting normalere temperaturen kunnen gaan tussen 22 en 24 graden. Met zon en wolken eventueel zit daar nog eens een bui bij. Dus echt een stevig hoge drukgebied zoals we hadden rond de Pinksterperiode. Dat krijgen we niet, maar we zitten zo wel een beetje aan de rand daarvan. Dus wel droger weer in vergelijking met nu en de komende dagen. Maar nog niet echt het fantastisch mooie zomerweer. Dus voor de studenten blijft dat allemaal gunstig.
0: Joepie! Dat was de stem van de studenten, David. Hè?
1: Ja.
0: Allee, fijn weekend.
1: Jij ook. Tot maandag.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht,
3: rustig, schat.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik

0: op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja. Handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter.

0: opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd?
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers blijft toenemen. De provincie Antwerpen wil een nationale zwarte lijst van herrieschoppers in recreatiedomeinen. En de Oekraïense president Zelensky vraagt rechtstreekse onderhandelingen met de Russische president Poetin. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. Stijn Ufwart, dat systeem groeit dus nog altijd in populariteit.
1: Ja, absoluut. Dat komt omdat het in steeds meer sectoren mag en het systeem wordt ook steeds bekender. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijobs. Vooral in Vlaanderen, maar de grootste stijging is toch in Wallonië. Je kan zo'n flexijob doen als extraatje naast je gewone baan of als gepensioneerde. En dat kan in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten. Bedrijven kunnen zo tijdelijk een drukke periode opvangen, maar 1 op de 8 bedrijven die een beroep doet op zo'n flexies, heeft geen vast personeel. Maar het is niet zo dat er door die flexijob minder vaste contracten zouden zijn, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
2: Rond de helft van de flexijobs doen minder dan 100 uur. Het is echt een aanvulling. Ook het gemiddeld loon is onder de 2000 euro. Ook dat toont aan dat flexijobs voornamelijk een aanvulling is op de arbeid.
1: Ja, en het systeem wordt vanaf volgende maand normaal gezien ook uitgebreid naar alle sectoren. Voor werknemers is het voordelig omdat er geen sociale bijdrage of belastingen betaald moeten worden. Maar op die manier loopt onze sociale zekerheid dus wel geld mis.
0: Dankjewel, Stijn. In het parlement van de Franse gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld aan het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
3: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen in de stad. En de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media krapul. Daar bleef hij ook in de afspraak bij.
4: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Er precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
0: De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het provinciaal domein De Nekker in Mechelen zijn vorig jaar 62 toegangsverboden uitgeschreven. Meestal voor Brusselse jongeren die zich misdroegen. Maar dat kan maar voor 1 jaar. En de amokmakers kunnen nog in andere domeinen binnen, zegt Antwerps gedeputeerde voor N-VA Mireille Colson.
5: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
0: Colson wil ook bekijken of ze de toegangsprijzen kan verhogen voor mensen die van buiten de provincie komen. Dat gebeurt nu al in Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. De ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten de schooltoeslag terugbetalen, omdat hun kind vorig jaar te vaak afwezig was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V opvroeg. Dat wil zeggen dat de leerling minstens 30 halve dagen onwettig afwezig was. Het gaat dan om leerlingen zowel uit het basis als het middelbaar onderwijs. En het is een heel diverse groep, zegt Stefan Grieles, directeur van de Vrije CLB's.
6: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of op café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die ja, soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs. Dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
0: De Oekraïnse president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Els Ayos, wat staat er precies in die brief?
7: Die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen, de prijzen stijgen, er is brandstof tekort, het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
0: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
7: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen en zei hij, als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan, is zeer onwaarschijnlijk.
0: Inderdaad, dankjewel Els. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren opnieuw 8 doden gevallen, zegt de Libanese overheid. Ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers gevallen zijn. 4 raketten kwamen neer vlakbij een ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump zegt intussen dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Volgens Trump heeft Hezbollah voorgesteld om de vijandelijkheden te stoppen. Trump zou daarover ook met de Israëlische premier Netanyahu gepraat hebben. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en eventueel wat gedonder na de middag opklaringen vanuit het westen en maximaal tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs nog altijd. Vorig jaar had ruim 250.000 Belgen er een. En 1 op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel Gert.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Bijna weekend.
11: VRT.

Police in 78. Toen kwamen die mannen nog goed overeen, denk ik. Sinds vorige zomer liggen de kaarten helemaal anders. De gitarist en de drummer stapten naar de rechter omdat ze van mening waren dat ze nog heel veel centen te goed hadden van Sting, de zanger van de Police. Enfin, het is 8:10. Het weerbericht klonk niet al te fameus. Maar gelukkig is er het zonnetje in huis. Willy Sommers.

Zomaar zomer van Willy Sommers en een uitzonderlijke nazomer, want hij reist mee met ons op Radio Benecruise. Zondag valt na 48 concerten het doek over de reunie van de K3 Originals. Het laatste nieuws praat erover vanmorgen met Miguel Wils, die maar liefst 248 liedjes componeerde voor het trio. En hij vertelt een leuke anekdote. Na het succes van hun eerste single, Hey Ya Mama, wilde de platenfirma dat K3 een Vlaamse versie van The Greatest Lover van Love zou uitbrengen. We hebben ons daar toen als beesten tegen verzet, zegt Miguel Wils, uit angst om meteen in slagermiddens te verzeilen. Uiteindelijk hebben we Jekke Jekke geschreven, hadden we toch voor Love gekozen, dan was K3 nooit een lang leven beschoren geweest. Al dus Miguel Wils. En voor wie een ticket heeft voor die laatste shows, heel veel plezier!

0: John Travolta en Olivia Newton-John. En voor de fans van Zwoele Zomernachten, die komen wel terug, hè. Misschien al in het tweede deel van juni.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Muziek is een sterk medicijn en zij kan het weten, Gloria Estefan. Als kind had ze het niet gemakkelijk en sloot ze zich uren op in haar kamer. Niet om te huilen, maar om te zingen. Zo kon ze haar emoties uiten.
1: Kan je

0: Donna Hightower.
1: Weet je hoe ze werd ontdekt? Omdat ze als kok stond te zingen in een restaurant. Leuk, hè? En op die toffe evergreens komen reacties. Jackie Truijens uit Buggenhout werd wakker met Jolly Jacqueline. Vond dat super. En Maries Gooyens uit Wellen is blij dat we de Frans Bauer-fans ook verwennen. Super. Het is 3:30.

verbondenheid. Muziek en verbondenheid zullen centraal staan tijdens de Cocoon Zomeravonden, waarmee Dana Winner tijdens de komende weken en maanden naar heel wat tuinen en parken zal trekken. Het is 8:56. Op vrijdag is het wat rustiger op de weg, maar 70 kilometer file. En één uitzonderlijk probleem, op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas. Een half uur erbij, bij Hamme, want daar wordt gewerkt. Radio Bening.

0: Romeo's gingen ooit in duet met Laura Lin naar de kermis, weet je nog? Wel, Laura is er ook nog bij in deze Klaarwakker met haar zomersingle.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend. Richie.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Suzy Quatro en Chris Norman. Ken jij het weekend al van Radio Bening? Eén voorbeeld. Op zaterdagavond hebben we Yannick Bovie in huis. Hij presenteert Zalige Zaterdag. En samen met Helmut Lotti en Lies staat hij op de affiche van de Radio Bening The Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Op zondag 8 november kan je van die allerlaatste editie genieten in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets en info vind je op het Radio Bening kanaal van VRT Max.

0: Miller uit 1962. Radio Bene, klaar wakker.
1: Album van de week.
0: Maandag zijn we hier begonnen met het album van de week. Een vriend van Margriet Hermans. Dat lag al maanden vast. Nooit gedacht dat er in diezelfde week zoveel warme reacties zouden binnenstromen op haar overlijden. Nu, morgenochtend om 10 uur brengen de collega's van Radio 2 de zoete inval voor Margriet. Een terugblik op de mooiste momenten van Margriet in de zoete inval.
2: Radio BV, klaar wakker.
1: Album van de week.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar Narnia terug, hè.

Jean-Claude tot 9:04. Om 10:00 is Vanessa van Hoven op post met Gewoon Genieten. Fijne vrijdag. En Laura Lin brengt ons met gesloten ogen naar het ochtendnieuws. Tot morgen, hè, 7:00.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De ouders van zo'n 8800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak ongewettigd afwezig was. Minstens 30 halve dagen. Het zijn vooral leerlingen uit het middelbaar en iets meer dan 1000 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. En het is een heel diverse groep, zegt Stefan Grielens, directeur van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
1: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs, dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
0: Vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. De meeste mensen met een flexijob werken in de horeca, winkels en supermarkten. Het systeem van flexijobs is de laatste jaren uitgebreid en het is ook bekender geworden, zegt Jasper Hubo van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
2: We zien nu de laatste jaren dat de stijging in Wallonië zich veel harder verder zet dan in Vlaanderen. Vlaanderen blijft wel veruit de grootste. Daar blijft flexiearbeid het populairst, maar de stijging in Wallonië is de laatste jaren wel het sterkst. Iets meer vrouwen flexijobben dan mannen, dat valt wel op. En ook vooral mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar.
0: Vanaf juli wil de regering het flexisysteem nog uitbreiden naar alle sectoren. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren in totaal opnieuw 8 mensen gedood. Ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen. 4 raketten kwamen neer vlakbij een ziekenhuis. Er geldt nochtans een staakt het vuren. De Oekraïense president Zelensky heeft in een brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks te praten over vrede. Zelensky zegt dat de Russische oorlog met Oekraïne de gewone Russen hard raakt, omdat ze ook bommen over zich heen krijgen en te maken krijgen met hogere prijzen. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat het geen toeval is dat Zelensky net nu met de brief komt.
3: Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. En met die brief probeert Zelensky de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt om te draaien.
0: De woordvoerder van Poetin antwoordde dan weer dat Zelensky eender wanneer naar Moskou kan komen om daarover te praten. Het weer vandaag vaak zwaar bewolkt met buien. Later komen er meer opklaringen. We halen 14 tot 19 graden. Morgen begint droog. Na de middag opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tot en met 30 juni bij Yoozoo -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yoozoo. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen, zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV, inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, rosébeken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Wow.
3: Op sunweb.be. Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
6: Tot binnenkort.
3: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.

zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het zijn vooral leerlingen uit het middelbaar en meer dan 2000 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. Het is ook een heel diverse groep, zegt Stefan Grielens, directeur van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding.
1: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt. Bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs. Dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
0: Sommige leerlingen zijn ook afwezig van school omdat ze gaan bijverdienen voor hun gezin of omdat ze zorgen voor een ziek familielid. De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die zich misdragen in de provinciale recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het domein De Nekker in Mechelen kregen vorig jaar 62 jongeren een toegangsverbod. Maar dat geldt maar voor 1 jaar en ze kunnen ook nog in andere domeinen binnen, zegt Antwerps gedeputeerde Mireille Consson.
2: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
0: De provincie Antwerpen gaat ook bekijken of de toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen voor mensen buiten de provincie verhoogd kunnen worden. Dat is nu ook al zo in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn vannacht opnieuw zeker 7 mensen gedood. Een ziekenhuis werd daarbij beschadigd. Er vielen ook 12 gewonden. Ook gisteren zijn 8 mensen gedood door Israël in Libanon. Er geldt nochtans al een tijd een staakt het vuren, maar dat werd nooit gerespecteerd door Israël. Vandaag vaak zwaar bewolkt weer met buien. Later komen er meer opklaringen. We halen 14 tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Een hele goede morgen. Laten we ook op deze vrijdag gewoon genieten van mooie stemmen zoals die van Rupert Holmes, David van Dijk en Frank Boeien.
5: Radio BNE

Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak ongewettigd afwezig was. Minstens 30 halve dagen. Het

Vind ik zo'n topboodschap van Bobby V. voor zijn opvolger op romantisch gebied. Take good care of my baby. Zorg jij nu maar goed voor het liefste meisje op de planeet. En mocht je merken dat de klik toch niet zo groot is als je had gehoopt, stuur haar dan gewoon terug naar mij. Ik zal haar met open armen ontvangen. Ja, bij ware liefde kun je altijd jezelf zijn. Clouseau heeft dat lang geleden ook ontdekt.

Het is bijna 40 jaar geleden dat Clouseau dit zong. Alleen met jou wil ik leven. Clouseau was maandag onze allereerste gast in Radio Bene. Dubbel goed gezind tussen 4 en 6. En vanmiddag is die eer weggelegd voor Christophe. Op 5 juni 2010 zette de koning van de Vlaamse slager een gigantische stap in zijn internationale carrière door als co-presentator en artiest op te treden in een populaire Duitse primetime tv-show.

Wim Soetaar deed het met de vocale gymnasten van Impact, wij allemaal. Geen enkel instrument kwam daaraan te pas. Laten we dan maar een heel orkest erbij nemen nu. Voor de magistrale versie van Days of Purdy Spencer. David McWilliams over een arme Noord-Ier.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht, hè.
12: Rustig,
11: Rustig is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Er zijn liedjes die al heel veel jaren zo vaak hoort op de radio dat je er niet meer bij stilstaat hoe geniaal die eigenlijk in elkaar zitten. Wel, dit was er echt zo een. Best of My Love van The Emotions uit 1977. Liedje won dat jaar een aantal Grammys. En dat is niet omdat ze niet goed in het gehoor liggen, geef toe. De tijd vliegt.

Ik heb dat zelf ook ooit meegemaakt. Je bent al een jaar uit elkaar met je lief. Je komt elkaar weer tegen. Je denkt van ja, ik voel precies toch nog vlinders. Je hebt nog één geweldige nacht samen. En daarna denk je van, nou, dit had ik misschien beter niet gedaan. I just died in your arms tonight. Waar gebeurt liedje en een hele dikke hit voor Cutting Crew. Geleerd dankzij Radio Wene, u vraagt wij draaien. Vandaag kun je in Bocholt naar de Classic Car Meeting. Eerste vrijdag van de maand kun je daar altijd naar een gezellig oldtimer treffen op het kerkplein van Bocholt. Al die oude auto's bij elkaar. Een feest voor het oog.

Luc Steno voelt zich goed. Dat is een vrijdag waarop je dus gewoon kan genieten met Radio Beni. Voel je je niet goed? Dan helpt het in mijn geval altijd om nog eens naar een Disney-film te kijken. Lang geleden dat ik The Lion King nog eens gezien heb. Prachtige film en hele mooie muziek. Elton John is er nog altijd heel trots op.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Sst, luister.
5: Summerdeals!
4: Hoor je het ook?
5: Summerdeals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
14: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
15: Immoscoopman!
14: Immoscoopman!
16: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
16: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ja?
16: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
19: Nu bij Maxizo.
20: Hallo.
19: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

Ik blijf dit zo'n topliedje vinden. Romantiek, zoals die vandaag klinkt. Frank Boeijengroep over Linda. En wat Linda was voor Frank, dat was Marina voor Rocco Granata.

Wij hebben Tom Dyes, een jongen met een gitaar. In Nederland hebben ze Maaike Auwboder, een meisje met een gitaar. En een heel persoonlijk verhaal. Met dit liedje liet ze zich opmerken tijdens Beste Singer-Songwriter van Nederland. En het is ondertussen een gevestigde waarde. Lady.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: VRT Radio BNE Live.

0: hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
20: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is deze voormiddag ontsnapt. Dat meldt het laatste nieuws en het gevangeniswezen bevestigt het. De man werd voor verzorging naar een ziekenhuis in Brugge gebracht, maar kon daar dan ontsnappen. De politie kwam massaal ter plaatse. Hij is nog altijd op de vlucht en wordt dus volop gezocht. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog niet genoeg Nederlands kunnen, verplicht 3 uur extra taalles volgen. Het zijn de leerkrachten van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra lessen zullen moeten volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakte een handleiding om de scholen daarbij te helpen. Zorgcoördinator Sophie Switsers van basisschool De Vuurt

0: In Antwerpen legt uit welke vragen daar bijvoorbeeld in zitten.
1: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo op basis van die antwoorden waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
0: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat wel dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten extra nodig zullen zijn om die bijkomende lessen Nederlands in het eerste middelbaar te geven. En er is nu al een lerarentekort. De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die zich misdragen in de provinciale recreatiedomeinen. In het domein De Nekker in Mechelen kregen vorig jaar 62 jongeren een toegangsverbod. Maar ze konden dan wel nog in andere domeinen binnen en dat moet veranderen, zegt Antwerps gedeputeerde Mireille Colson.
2: Het gaat ook er vaak over jonge kinderen. Het gaat soms over jongeren van om en bij de 12 tot 14 jaar. Wij willen gewoon aangeven dat als je ziet wat er op het domein gebeurt, dat medewerkers geïntimideerd worden, dat ze gaan inklimmen, dat ze zorgen voor vandalisme, zelfs drugsgebruik, dan is dit wel echt een noodkreet.
0: De provincie Antwerpen gaat ook bekijken of de toegangsprijzen voor de recreatiedomeinen voor mensen buiten de provincie verhoogd kunnen worden. Dat is nu ook al zo in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In Niger in Afrika zijn 49 mensen gestorven van dorst na een panne in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali. Daar gebeuren ook vaker zulke drama's. Het weer, vaak veel wolken met ook buien, later meer opklaringen en we halen 14 tot 19 graden. Morgen begint eerst droog, na de middag opnieuw regen. Zondag blijft het wel, meestal droog en dan halen we tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Vanessa.

Hello, Good Morning, een zeer internationaal klinkend liedje, u aangeboden door Nick McKenzie. Nick McKenzie werd geboren als Nick van den Broeke in Nederland. En dit is dan weer onze Belgische trots, Berre, voluit Berre van den Bussen.

0: tomorrow.
1: Berre, nog altijd maar 25, groot talent uit Schepdaal. En hij gaat met zijn nieuwe muziek op tournee door Europa. Ik maak mij sterk dat ze overal stem gaan zijn van zowel zijn liedjes als van zijn zeer herkenbare stemgeluid. We zijn ondertussen juni 2026. 57 jaar geleden zong de hele wereld mee met de avonturen van een heel arm babytje geboren in een ghetto.

Lilian St-Pierre wil alles voor en met je doen. Zoals gezellig samen naar Radio Benen luisteren via DAB Plus, VRT Max, je smart speaker of je digitale tv. Zo kun je samen meezingen tussen 12 en 1 met de platen gekozen door het Koninklijk Sportcomité Belcele Sportief. Vereniging die 75 jaar bestaat en die dus wat te vieren heeft.

0: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.

0: Al in dat balboekje. Nog één plaatsje vrij voor de Drifters. Die hadden heel graag de laatste dans gehad. Dans die je misschien wel kunt plegen op een van de concerten van collega Herbert. Je kunt hem deze maand nog aan het werk zien in Roeselaren, Ursel en Riemst. En vanaf juli wordt de agenda nog heel veel drukker. Je moest al onderweg zijn.
1: Het

helemaal niks verkeerd met deze grote hit van Nova Star, Wrong. In de vroege jaren 70 had je in Herfst op den Berg een bandje dat The Bats heette. Dat is op een gegeven moment uit elkaar gevallen en dat is Octopus geworden. Bekendste lid van Octopus was en is nog altijd Paul Michiels. En dit was hun doorbraakhit.

vind dat we al een klein beetje eerder meezongen als Ik ben verliefd op jou van Paul Severs. En Octopus maakte daar een Engelse vertaling van I'm so in love with you. Zelf ben ik al heel mijn leven verliefd op de mooiste stemmen die je in de jukebox en voor grote concerten hoorde. En Connie Francis hoort daar ook bij.

Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Blijven nog altijd veel reacties binnenkomen na de dood van Margriet Hermans. Morgen om 10 uur kun je op Radio 2 luisteren naar De Zoete Inval voor Margriet. Dat is een terugblik met haar meest memorabele passages. En je kunt nog altijd reageren via VRT Max.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
4: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
4: Ah, bon?
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

Never Marry a Railroad Man. Wat je wel met een gerust hart kunt doen, is tickets bestellen voor Radio BNE. The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. We doen het nog één keer. 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Met het beste van kerst en de Great American Songbook.

Het is natuurlijk al iets te laat op de dag en iets te kort tegen de middag om nog van ochtendgymnastiek te kunnen spreken. Maar ik kan me niemand voorstellen die hier stil kan op blijven staan. The Commodores, Lady, You Bring Me Up. Heb je het jongste concert van Gunter Neefs gezien? Nostalgisch. Bijzonder de moeite. En hij houdt er nog niet mee op. Gunter heeft nog plannen, zeker tot eind augustus. Ja,

0: zomerse dag van Gunter Neefs. En dat is precies wat ik jou wens. Een heel zomers weekend. Met morgen en overmorgen klaarwakker met Herbert. De Radio BNE Vlaamse 30 ook op zaterdag. Gevolgd door Zalige Zaterdag met Yannick Bovie. Zondag krijg je de tophits uit 1976 tussen 4 en 6. En daarna een fonkelnieuwe aflevering van The Rat Pack. Maak er iets moois van. Tot heel gauw.
1: I've heard people say that too much of anything.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Build my we vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
1: VRT Radio BNE Live.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan min 40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er wordt volop gezocht naar een gevangene die ontsnapte onderweg naar het ziekenhuis in Brugge. En deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlandse lessen moeten krijgen. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is deze voormiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. Om de veiligheid van de patiënten en het personeel te garanderen werd het ziekenhuis een tijd gesloten. En er is een zoekactie aan de gang, zegt de politie.
1: Het is zo dat de man zou zijn gezien in de gangen met een scherp voorwerp. We hebben dan heel wat patrouilles en als ook ons bijzonder bijstandsteam gestuurd naar AZ Sint-Jan, waarbij een grondige controle is gebeurd, maar al heel snel bleek de man buiten het gebouw te zijn. Hij is dus nog steeds op de vlucht en wij zoeken nu met man en macht, als ook met de helikopter van de federale politie en een speurhond.
0: Intussen is de toegang tot het AZ Sint-Jan weer vrij, maar het gebouw staat nog onder verscherpte controle. Deze vrouw zag de gevangenen door het ziekenhuis lopen.
2: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen, met een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan

0: een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vliegen ze langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja.
1: In de Brusselse gemeente Schaarbeek is afgelopen nacht een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietincident in een horecazaak. Er was een ruzie tussen verschillende mensen en daarbij zou verschillende keren geschoten zijn. Iemand werd geraakt aan het been en is in kritieke toestand. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moeten krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding gemaakt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
2: Emma, durf er niet van af.
3: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
4: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
3: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
4: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
3: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
5: Vriendjes.
3: Deze kinderen uit het eerste leerjaar laten het intussen niet aan hun hart komen.
1: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen tegen die scholen. De burgemeester van Namen besloot daarop om de scholen te sluiten. Er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. En de politie heeft 14 betogers opgepakt. En het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Het is een cruciale handelsroute in Zuid-Amerika en heel belangrijk om soja en graan naar de rest van de wereld te exporteren. Het bedrijf Jan de Nul zal voor miljarden euro's werken uitvoeren en het mag in ruil tol heffen op schepen die er passeren. Het contract was sowieso voor een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent Deme maakte daar nog kans op. Het weer is wisselvallig met buien en af en toe een donderslag in het binnenland. Droger deze namiddag en temperatuur tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt, maar wel droog. En er wordt volop gezocht naar een gedetineerde van de gevangenis in Brugge die ontsnapte tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. Daarmee begon het nieuws. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. Je kunt het blijven volgen in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
8: Een hele goede middag. Ik ben Freddy Helewoud, penningmeester van het Koninklijk Sportcomité België Sportief. Onze vereniging bestaat 75 jaar en wij organiseren 4 topwielerwedstrijden tijdens de kermisweek van Belzilewaas begin juni. Daarnaast organiseren we in maart mountainbiketochten en gravelritten. Tijdens het jaarmarktweekend in november kan je bij ons terecht voor een leuke bingoavond. Samen met de medewerkers van het sportcomité Belzile Sport kozen wij deze middag de muziek van Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
7: Radio.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Moet je even goed luisteren, het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

Yes. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

Een jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: vraagt, wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Freddy Heleboot van het sportcomité Koninklijke Belzijde Sportief. Tot 1 uur kan je genieten van onze favoriete liedjes in Radio Bene. Uw vraag, wij draaien.
0: Radio Bene. De

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Medimarket.
5: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: De tijd van je leven. Radio BNE.
9: U vraagt, wij draaien.

0: bijdragen.
1: Fijn dat je luisterde naar de favoriete liedjes van Belzile Sportief. Mooie dag nog.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
2: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld via het

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik schrijf.

Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw. Maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor? En krijg ik voorgoed averij? Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor. Maar spreken dan dikwijls

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Voor de ribbekjes.
3: Hoe?
2: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er wordt volop gezocht naar een gevangene die ontsnapte onderweg naar het ziekenhuis in Brugge. En deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlandse les moeten krijgen. In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die is ontsnapt uit het AZ Sint-Jan. De man was vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht vanuit de gevangenis, maar hij kon ontsnappen. De politie zoekt hem met speurhonden, patrouilles en een helikopter. Lien de Poorter van de Brugse politie legt uit hoe de ontsnapping kon gebeuren.
1: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan. We zijn heel snel ter plaatse gekomen met heel veel patrouilles, als ook met ons bijzonder bijstandsteam Cobra. We hebben het gebouw doorzocht en al heel snel bleek dat de man zich al buiten het gebouw had begeven. En nu is de zoektocht nog steeds bezig.
0: De gevangene is een dertiger met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor diefstal met geweld. Deze vrouw zag de gevangene door het ziekenhuis lopen.
2: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen. Een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja.
0: Het AZ Sint-Jan was een tijd afgesloten. Er is wel nog verscherpt toezicht van de politie op de plek. De lijn heeft vorig jaar ruim 10 miljoen euro boetes voor zwartrijden geïnd. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Minister van Mobiliteit De Ridder wil dat bedrag dit jaar verviervoudigd zien tot 40 miljoen.

0: Er zal dan ook meer gecontroleerd worden, zegt Ans Goeps van de Lijn.
1: In 2025 is er extra ingezet op controles. Daar zijn toch wel ongeveer een verdubbeling van het aantal controles doorgevoerd. En we zien daar toch ook wel een stijging. We zitten nu ongeveer aan inkomsten van 10,4 miljoen. Maar om de sprong te maken naar 40 miljoen is toch wel vrij sportief.
0: De Lijn heeft vorig jaar ook 10% meer opbrengst gehaald uit de ticketverkoop. En ze vervoerde ruim 4% meer reizigers dan in 2023. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moeten krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding gemaakt. En Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
2: Emma durft er niet van.
3: Deze school zet al extra in op taal. Maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
4: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
3: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
4: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
3: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
0: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag dicht uit voorzorg. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen tegen de scholen. De burgemeester van Namen besloot daarop om ze te sluiten. En er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Het verliep er grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. De politie heeft 14 betogers opgepakt. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Het is een cruciale handelsroute in Zuid-Amerika en belangrijk om soja en graan naar de rest van de wereld te exporteren. Jan de Nul zal voor miljarden euro's werk uitvoeren en mag in ruil tol heffen op schepen die er passeren. Het contract was sowieso voor een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent DME maakte daar nog kans op. Het weer is wisselvallig met buien, af en toe een donderslag in het binnenland. Droger deze namiddag wel en temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima. Morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt maar droog. En er wordt nog volop gezocht naar een gedetineerde van de gevangenis in Brugge. Die ontsnapte tijdens een bezoek aan het AZ Sint-Jan. Daarmee begon het nieuws. De man was naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische ingreep, maar hij kon vluchten. We volgen het in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Van de Jackson, Let's Have a Party. Wat een goed idee. En niet alleen tonight, maar wel ook deze middag. Een feestje met de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Een bijzonder goede middag. Dit is de Radio BNE Topcollectie.

0: De kleren maken de man, zeggen ze, maar dat geldt ook voor de dames. Dr. Hook, baby makes her blue jeans talk. Ja, die broek, die sprak boekdelen. Woorden waren niet meer nodig, begin jaren 80. Een van die mannen is trouwens onlangs overleden. Dennis LeCourier heet hij. Morgen zal het 3 weken geleden zijn dat hij gestorven is. 76 jaar oud.
1: Ik was klein en ons tuintje was de

0: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
9: Richie. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig.
12: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
18: Bebat.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Dit verscheen in mei 1975 en het werd een dikke hit, vooral in België. Hier stonden ze wekenlang op nummer 1. En dat was eigenlijk nog maar het begin, want een jaar later zouden ze het Eurovisie Songfestival winnen. Brotherhood of Man en Kiss Me, Kiss Your Baby. Peter van Laat was deze week nog jarig en nu zit hij met zoveel verdriet. Mama's jasje.

Katrina and the Waves, que te quiero, wat hou ik van je. En dan nu, met veel liefde voor muziek, een gelukkige verjaardag voor Kenny G. Geboren als Kenneth Bruce Gorlick, een Amerikaanse muzikant uit de afdeling Smooth Jazz. En een van de best verkopende instrumentalisten aller tijden. Met, ik schat, ongeveer 75 miljoen verkochte platen. Dat kan al tellen. Kenny G is vanaf nu 70 jaar jong.

0: autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of twee abonnementen, of...
10: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

Binnenkort hoor je hier op Radio BNE een hele week lang de mooiste melodieën in onze Gouden Idolen 500. Van 15 tot en met 19 juni. Vanaf maandag kan je stemmen. En dan ga ik ook bij Herbert vertellen waarom ik zo'n grote fan ben van Fats Domino. Die jongen van My Girl Josephine.

Cookie D'Anglais, goed voor één hitje in de jaren 80, maar wel eentje dat is blijven hangen. Femme Libérée. Hier zit je op de goede plek voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Dit is Radio BNE. Met nu een van die heerlijke Belgische classics van een van onze beste live groepen. The Scabs and Hard Times. I gave you a hard time. I told you the news.

Kruidvatkoor Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar...

0: SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
7: Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
8: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe auto. Autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In de omgeving van het AZ Sint-Jan in Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een ontsnapte gevangene. De man was vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht voor een medische ingreep. En toen hij zijn kleren moest wisselen, kon hij met een scherp voorwerp zijn begeleiders bedreigen. Daarna vluchtte hij weg. De politie zoekt hem met speurhonden, patrouilles en een helikopter, zegt Lien de Poorter van de Brugse politie.
1: De man zou zich echt wel rond het gebouw of in de omgeving van het ziekenhuis begeven hebben. Dus de politie blijft uiteraard aanwezig. Er is verscherpt en verhoogd toezicht hier aan het ziekenhuis alvast. Maar uiteraard, als mensen een verdachte handeling of een verdachte man zouden zien, dan moeten ze dat uiteraard wel melden.
0: De ontsnapte gevangene is een dertiger met de Russische nationaliteit. Hij zat vast voor een diefstal met geweld. Er is deze voormiddag een bultrug gespot in de Schelde bij Antwerpen. Eerst dicht bij de kerncentrale van Doel, maar ondertussen is het dier al een heel eind verder, vlak voor de Westerschelde in Nederland. Het is dezelfde soort bultrug als Timmy, die eerder in de problemen kwam in Duitsland en ondertussen overleden is. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of het dier zelf de weg terugvindt naar de Noordzee.
2: Wel, men heeft ons gemeld dat het dier gewond is. We weten niet welke verwonding dat is en hoe uitgebreid die verwonding is. Maar de verwachting is, de hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht, want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
0: 5 Azerbeidzjaanse burgers zijn gestorven bij een Oekraïense drone-aanval, dat zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is gebeurd in de zee van Azov, die grenst aan Rusland en Oekraïne. Bij de Oekraïense drone-aanval zijn enkele schepen geraakt en volgens Azerbeidzjan zijn de doden bemanningsleden. Oekraïne zegt dat de geraakte schepen onder meer gestolen Oekraïns graan vervoerden. En Club Brugge-middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter Milaan. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen euro kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Het weer is wisselvallig met af en toe buien en een donderslag in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima, morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen, later zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene topcollectie.
3: Lars de Grote.

Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Guy Depree zal er morgen ook weer zijn. Op de afspraak zoals altijd. Met deze keer de evergreens en de belangrijkste nieuwsfeiten van 58, 48, 38 en 28 jaar geleden. Met andere woorden uit 1968, 78, 88 en 98. In de prehistorie, morgenochtend van 10 tot 12 op Radio BNE.

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Watch out boy, she's a man-eater. Dankjewel Daryl Hall en John Oates. Ik heb nog een duo, moeder en dochter in dit geval. De dochter heet Willow Sage, de moeder is Pink.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
7: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
7: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Gregory Abbott, een one-hit wonder uit de jaren 80, Shake You Down. Ik ga er nog eentje uit mijn mouw schudden dat perfect in de show van Guy zou kunnen passen. Morgenochtend tussen 10 en 12 wegens uit 1968. Dat is een van de jaren die morgen centraal staan in de prehistorie hier op Radio Bene. Het is een evergreen van Engelbert Humperdinck.

0: Edgar Winter Group. De naam zegt het zelf. De groep is vernoemd naar de Amerikaanse multi-instrumentalist Edgar Winter. Zanger, toetsenist, saxofonist en percussionist. Dit was die evergreen uit de classic rock van de vroege jaren 70. Free Ride. En dan nu, hallo Louis Armstrong.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijft kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: VRT Radio
11: Splish Splash, I was taking a bath.

Bobby Darin, eind jaren 50, Splish Splash. Laat je overmorgen onderdompelen in de muziek van exact een halve eeuw geleden. Met de Radio BNE Tophits van 1976. Met 2 uur lang heerlijke evergreens van artiesten als Ann Christie, Boney M, Wiltura en ABBA. Overmorgen zondagmiddag van 4 tot 6. En dan de Rat Pack met Vanessa.

Windekranen, Ricky, je bent beter nog voor donker thuis. Dat is bij deze genoteerd. En ondertussen kan je lekker genieten van de mooiste evergreens uit binnen- en buitenland. Dit is Radio BNE.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.nl. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het is opnieuw onrustig in het stadscentrum van Brussel door de onderwijsplannen van de Franse gemeenschapsregering. Die zijn gisteren goedgekeurd in het parlement en ook toen was er de hele dag protest. Helene van der Beek, je bent daar, wat zie je?
1: Ja, ik sta hier op de Kunstberg en tot voor kort was het hier toch wel uit de hand aan het lopen. Enkele honderden jongeren hadden zich verzameld, voor een groot deel in het zwart gekleed. Er heeft hier al een vuilbak in brand gestaan, een verkeerslicht moest er bijna aan geloven. En de politie heeft hen nu verdreven van de Kunstberg. Ze waren deels al opgesplitst op de Koninginnenlaan door anonieme politie, lijkt het. En het is er al hevig aan toegegaan, ook tussen politie en tussen de jongeren. Enkele jongeren zijn opgepakt, hebben we kunnen zien. Maar op dit moment worden ze dus verdreven van het plein. En het is ook nog maar de vraag of dit allemaal eigenlijk wel te maken heeft met het protest waartoe was opgeroepen. Namelijk dat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs.
0: De staking bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is voorbij. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers verwierp het wel, maar dat is niet genoeg om de staking nog te kunnen voortzetten. De bultrug die voor de middag gespot was in de Schelde rond Antwerpen en nadien de Westerschelde in Nederland, is opnieuw in de Noordzee beland. Het is dezelfde soort bultrug als Timmy, die in de problemen kwam in Duitsland enkele weken geleden en die later overleed. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het de eerste keer dat een bultrug zo ver in Belgische wateren is gekomen.
2: Bij mijn weten is dat de eerste bultrug die zich op de Westerschelde begeeft en die tot in Belgische wateren zwemt. Misschien is het dier ook meegenomen door het opkomend water. De stroming zit dan richting Antwerpen.
0: En Club Brugge-middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter Milaan. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Het weer is wisselvallig met af en toe buien en een donderslag in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima, morgen zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust en zondag start met de opklaringen, later zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog zondag. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Theo Seyne, Thunder in My Heart. Vanaf maandag kan je stemmen voor de Radio BNE Gouden Idolen 500. En het kan niet anders, of dat wordt een ongelooflijk mooie lijst met 500 idolen. 500 favoriete artiesten. Vanaf maandag meer daarover. En dit zijn al vier van de idolen.

Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Morgenochtend is er een mooi eerbetoon op Radio 2. Onze vrienden gaan terugblikken op de mooiste momenten van Margriet Hermans als een van de paneleden in de Zoete Inval. Met de Zoete Inval voor Margriet. Denk aan al die hilarische momenten en aan die legendarische bulderlach. Morgenochtend om 10 uur. En nu bij Radio BNE even terugblikken op Margriet als zangeres en als mama.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
12: Freezing cold in 1892.

Adriano Celentano, Prison Call in Ancient in Chusel. Weet je wat je eens moet doen? Een lijstje maken met je favoriete platen. Die spelen wij dan met veel plezier 1 uur lang over de middag tussen 12 en 1 op Radio Bene. In U vraagt wij draaien. Het lijstje van jou en je collega's, van jou en de vrienden, van jou en de buren, laat het maar komen via ons Radio Bene kanaal op VRT Max.

Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Voor meer van die mooie melodieën en straffe stemmen kan ik je de show van Yannick aanbevelen. Yannick Bovie in Zalige Zaterdag met onder andere Carole King, Paul Michiels, Gary Moore en Victor Laszlo. Morgenavond van 6 tot 8 op Radio BNE.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Joshua Caddison, de man aan de piano, met een van de mooiste evergreens van de jaren 90, Jesse. Straks Radio Beni Goedgezind, zonder Vanessa, maar wel met heel veel Christophe. Nu al een fijn weekend en graag tot maandag.
1: Oh.

0: score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
9: Bebad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
15: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
15: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik
16: Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: VRT Radio BNE Live.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Eén dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke, hoe is het daar nu?
1: Ja, hier bij de Kunstberg is het intussen een pak rustiger. Er staat wel nog heel veel politie, want daarstraks is het hier heel erg uit de hand gelopen. Met voetzoekers, een vuilnisbak in die in brand werd gestoken. De politie die hardhandig heeft ingegrepen ook wel. Er zijn klappen gevallen, het waterkanon is ingezet. Er is traangas gebruikt en de groep is naar de marolle gedreven. Even uit elkaar gedreven. En het is moeilijk te zeggen of er hier of daar nog wat aan de hand is. Maar hier is het intussen rustig.
0: De bestuurder van de bestelwagen die maandagavond zeker 20 auto's aanreed tussen Zelzaten en Maldegem blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De Poolse man had te veel gedronken, maar er zijn nu ook deskundigen aangesteld om zijn mentale toestand na te gaan. Mogelijk kreeg de man een psychose omdat hij zijn medicatie niet had genomen. De Bob-campagne tegen alcohol in het verkeer focust deze zomer op de festivals. Er gebeuren al minder ongevallen met bestuurders onder invloed, maar toch vallen er nog elke dag 13 gewonden bij ongevallen waarbij bestuurders alcohol dronken. Het kan beter, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. En laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
0: En bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is de staking afgelopen. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren met niet genoeg om de staking nog voort te zetten. Het weer is wisselvallig met af en toe buien. Donderslag kan daarbij in het binnenland. Temperaturen tot 19 graden. Dit weekend dezelfde maxima. Morgen wel zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen. Later zwaar bewolkt en droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. Goed gezind.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Axios hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Medi-market.
12: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
13: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
17: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Carglass vervangt.
1: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zeg, kan ik nu ook zo...
4: Flexijobbers aannemen?
3: Ja.
4: Natuurlijk.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Day.
8: Wit-wit.
9: Of net niet wit.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Code yellow.
13: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.

0: centrum en de astronauten van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie. Het is opnieuw onrustig in centrum Brussel, één dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beek, een uur geleden verliep het erg woelig met enkele honderden jongeren. Hoe is het daar nu?
1: Ja, daar straks was het even rustiger, maar zo net is er weer een hele groep railschoppers van de Broekeire uiteengedreven met oproerpolitie, een waterkanon, traangas, noem maar op, richting het centrum lijkt het, richting Sint-Katelijnen. Het is moeilijk om te volgen waar het nu precies rustig is en waar niet, maar het is dus al heel de namiddag gespannen. Een aantal jongeren hebben de boel op stelten willen zetten. Er zijn volgens leerkrachten die ik gesproken heb ook heel veel jongeren die vreedzaam protesteren. Maar hier loopt het dus wel even uit de hand.
0: Dankjewel, Helene. En na de protesten van gisteren in Brussel zijn uiteindelijk 14 mensen opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. Dat was onder meer voor verboden wapenbezit, vernielingen en poging tot brandstichting. In Brugge is een vrouw van 26 veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren dochter 3 jaar geleden. Ze had haar zwangerschap al die tijd verborgen gehouden en beweerde achteraf dat het meisje doodgeboren was. Maar de wetsdokters stelden vast dat het kind wel nog leefde bij de geboorte. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. De sector is al jaren in crisis en daardoor zijn er lange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er daarom in september nu al meer budget, 64 miljoen euro. En dat extra geld zou de komende jaren 250 extra plaatsen moeten opleveren in jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen. We zullen ook investeren in personeel, in infrastructuur, om zo snel mogelijk echt die nieuwe plekken te kunnen in gebruik nemen.
0: Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. Sinds dinsdagavond zaten 4000 arbeiders van Volvo thuis met economische werkloosheid, omdat ze zonder die toegeleverde bumpers geen auto's konden afwerken. Maar nu is er wel een sociaal akkoord bij de toeleverancier. Meer dan de helft van de werknemers verwierp het wel, maar dat was niet genoeg om nog verder te kunnen staken. De Bob-campagne tegen alcohol in het verkeer focust deze zomer op de festivals. Er gebeuren al minder ongevallen met bestuurders onder invloed, maar toch vallen er nog elke dag 13 gewonden bij ongevallen waarbij bestuurders alcohol dronken. Wie niet drinkt, kan beloond worden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
3: Er zullen exclusieve sleutelhangers uitgedeeld worden aan nuchtere bestuurders in de branding van het festival. Maar daarnaast gaat de politie natuurlijk overal op elk moment in het land controles kunnen uitvoeren. Men gaat natuurlijk ook op de grote evenementen mikken. Laat ons hopen dat de Rode Duivels heel ver geraken op het WK. Dat er veel grote schermen zijn. Maar ook op dat moment, als je naar huis rijdt, ja, gaat de politie controleren. Dus het is ook belangrijk om op die momenten je voorzorgen genomen te hebben.
0: En de astronauten in het ISS moeten zich klaarhouden om in geval van nood het ruimtestation te verlaten. Dat komt door nieuwe scheurtjes en lekken in een Russisch onderdeel van het ISS. Dat zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Wim de Mazeneer, hoe erg is dit nu allemaal?
4: Ja, dat is moeilijk in te schatten. NASA benadrukt dat ze dit uit voorzorg doen. Maar er moet toch een aanzienlijk risico zijn, want die doen ze ook niet zomaar. De Russische module van het ISS kampt eigenlijk al sinds 2019 met kleine luchtlekken en scheurtjes. Ze hebben die telkens voor een deel kunnen herstellen, maar dat is toch altijd een bezorgdheid gebleven. Vorige maand zijn er nu nieuwe lekken ontdekt en die blijken toch ernstiger dan eerst gedacht. En dus moeten de 4 Amerikaanse astronauten en de Franse astronaute Sophie Adenau zich klaarhouden in hun ruimtevaartuig om in geval van nood meteen het ISS te verlaten, terwijl de Russische cosmonauten de herstelling uitvoeren.
0: Vanavond wordt het droog. De minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog. Maxima net onder de 20 graden het hele weekend. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Daarmee begon het nieuws. Eén dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs komen opnieuw tientallen jongeren op straat. Er zijn al auto's vernield.

0: Medi-Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn.
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
5: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

Lena, ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren, mijn laatste wilde haar.

Medisch spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het singles is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Labère, wij maken alle oren blij. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een dag na het onderwijsprotest is het opnieuw onrustig in Brussel centrum. De politie blijft zoeken naar de ontsnapte uit de gevangenis van Brugge. Er is een opsporingsbericht verspreid. En er komt 64 miljoen euro voor jeugdhulp. Het is opnieuw onrustig in Brussel, één dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.

0: Wederzijdse geweld tussen politie en mensen die betogen. Nu heeft de politie hen omsingeld en bijeengedreven, maar ondertussen een aantal honderden meters verder hoor je weer veel rumoer, groepjes die weglopen van de politie of de politie uitdagen. Dus het is echt een heel onrustige dag geweest. Intussen heb ik ook wel gehoord van een aantal leerkrachten en aanwezigen hier dat er heel veel leerlingen vreedzaam hebben geprotesteerd. Dus het is niet heel duidelijk wie de mensen zijn die hier relzen.
1: De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de gevangene te vinden die in Brugge kon ontsnappen vanmorgen. De 31-jarige man kon weglopen toen hij voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan was gebracht. Hij bedreigde de cipiers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. Hij droeg een zwarte short, een polo in lichte kleur en sportschoenen. Er is een foto van hem verspreid, ook op vrtnieuws.be. Als je de man herkent, benader hem niet en verwittig meteen de politie. De Vlaamse regering wil sneller extra plaatsen in de jeugdhulp voorzien. De sector is al jaren in crisis en daardoor zijn er lange wachtlijsten. In plaats van volgend jaar komt er daarom nu in september al meer budget, 64 miljoen euro. Het extra geld zou de komende jaren 250 extra plaatsen moeten opleveren in jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen. We zullen ook investeren in personeel, in infrastructuur, om zo snel mogelijk echt die nieuwe plekken te kunnen in gebruik nemen.
1: Bij Volvo Car Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. Sinds dinsdagavond waren 4000 arbeiders van Volvo economisch werkloos, omdat ze zonder bumpers geen auto's konden afwerken. Maar bij de toeleverancier is er nu een sociaal akkoord. Door de staking kon er 3 dagen niet gewerkt worden bij Volvo Car Gent, zegt Barbara Blomme.
3: Uiteindelijk zijn wij heel blij dat er een oplossing gevonden is en dat onze medewerkers straks alweer aan de slag kunnen. Dus onze nachtploeg kan terug wagens maken. Uiteindelijk zijn 9 volle shiften niet aan het werk kunnen gaan deze week. Maar wij gaan er alles aan doen om die verliezen in te halen.
1: In Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn 100.000 kunststofballen aangespoeld in een beek. De ballen komen van een bufferbekken aan de luchthaven van Zaventem, waar ze watervogels moeten afschrikken. Maar door de vele regen van het voorbije weekend overstroomde dat bekken. Burgemeester Kurt Rion vraagt al jaren om een oplossing daar.
4: Plastic hoort niet in het water, want van de Veerlebeek gaat naar de Baarbeek, van de Baarbeek naar de Deilen en van de Deilen naar de zee. Dus de bedoeling is dat we die ballen kunnen tegenhouden en dat die opgeruimd geraken. Wij vragen al jaren garanties aan de luchthaven. Zij geven ons die garanties, maar elke keer loopt het toch mis. Nu ook met het nieuwe ballenbad in ons dorp. Dus ja, aanstaande donderdag hebben wij overleg met luchthaven en hopen we dat uitgeklaard te hebben.
1: De scheurtjes en lekken in het internationaal ruimtestation ISS zullen dan toch niet vandaag hersteld worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had gemeld dat er herstellingen nodig waren na nieuwe lekken in het Russische deel van het ruimtestation. Uit voorzorg moesten de 3 Amerikaanse en de Franse astronauten schuilen in hun ruimtevaartuig om in geval van nood snel te kunnen vertrekken. Maar de herstellingen zijn nu even stilgelegd omdat er eerst meer metingen nodig zijn. De Duitser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte de Tsjech Jakub Menšík in 4 sets. Zverev speelt zondag zijn 2e finale in Parijs. Zijn tegenstander wordt zeker een Italiaan, want de andere halve finale vanavond gaat tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. En in de ronde van Italië voor vrouwen beter heeft de Franse Célia Géry de 7e rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucinda Brandt. Een andere Nederlandse, Anna van der Breggen, blijft leider. Vanavond wordt het droog. De minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog. Maxima net onder 20 graden dit weekend. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Daarmee begon het nieuws. 1 dag na de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs komen opnieuw tientallen jongeren op straat. Er zijn al heel wat auto's vernield en de politie moest jongeren uiteendrijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNN.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medic Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Sst, luister. Hoor je het ook?
6: Summer Deals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: schat, blijft kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schapers. In het centrum van Brussel blijft het onrustig. In de buurt van het Centraal Station is nog altijd een kat-en-muisspel aan de gang tussen jongeren en de ordediensten. Op dit moment is het waterkanon ingezet. De politie meldt dat er vanmiddag al een 100-tal mensen is opgepakt. Gisteren liep een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. Vermoedelijk door amokmakers. Op sociale media is opgeroepen om vandaag opnieuw onrust te gaan stoken, zegt de politie. Helene van der Beek in het centrum. Heb jij een idee wie daar nu nog samen is?
1: Wel, hier aan Centraal Station zijn nog altijd heel wat mensen. Een deel van hen zijn omsingeld door de politie, worden geïdentificeerd. En daar zijn leerlingen en leerkrachten bij, lijkt het. Ik sprak ook met leerlingen hier die zeiden van ja, er zijn...
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou.

0: zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden is verdwenen. Dat zegt het parket. Uitleg door Frank Renaud.
1: Eindelijk is er duidelijkheid, een week na de verdwijning van de 11-jarige Liana. De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden inderdaad het lichaam is van het meisje. Dat is vastgesteld nadat autopsie is verricht. Daarmee kan er nu ook meer duidelijk worden over wat er met het meisje is gebeurd. Ze verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man die is opgepakt en de hoofdverdachte is. Hij zegt onschuldig te zijn. Het lichaam van het meisje is gevonden in een graansilo, niet ver van Toulouse, op een boerenbedrijf waar de verdachte had gewerkt. Franse politici, inclusief president Macron, hebben zich de afgelopen dagen volop bemoeid met de zaak. Want de verdachte die is opgepakt wordt ook genoemd in 5 andere zedenzaken, maar hij liep gewoon vrij rond. Justitie heeft fouten gemaakt, zegt zelfs de Franse minister van Justitie.
0: Sport-Italiaan Matteo Arnaldi moet forfait geven voor zijn halve finale van het toernooi van Roland Garros. Arnaldi is ziek en kan vanavond niet spelen tegen zijn landgenoot Flavio Cobolli. En dat betekent dat Cobolli zondag zijn eerste Grand Slam finale mag spelen tegen de Duitser Alexander Zverev. Hij klopte eerder vandaag de Tsjech Jakub Mensik in 4 sets. Het weer vanavond wordt het droog. Temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio B.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is nog altijd geen spoor van de gedetineerde die ontsnapt is uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Daar was hij naartoe gebracht voor een medische ingreep. De man van Russische afkomst bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. En hij is voorlopig spoorloos, zegt collega Thijs Nijrink in Brugge.
1: De zoektocht is vanmiddag gestart hier in de dichte buurt van het ziekenhuis met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Daarbij is vooral gezocht in bossen en op en onder bruggen. Maar natuurlijk, intussen is het al 9 uur geleden dat de man ontsnapt is en zijn ze ook ruimer gaan zoeken, omdat ze ook niet uitsluiten dat de man hulp heeft gekregen van buitenaf en dat het dus voorbereid was, dus dat de kans bestaat dat hij ook al ver weg is van hier.
0: Marino Keulen, de burgemeester van Laanaken in Limburg, wil niet dat 6-voudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum wordt overgebracht. Burgemeester Keulen verzet zich daartegen.
2: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven.

0: weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één station.
1: Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden was verdwenen. Liana werd voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij een man van 41. Hij is opgepakt en is ook de hoofdverdachte. Het lichaam is gevonden op een boerenbedrijf waar de man heeft gewerkt. In het tennis gaat de mannenfinale op Roland Garros zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag geplaatst tegen de Tsjech Mensik. Cobolli moet vanavond zijn halve finale niet spelen, want zijn tegenstander en landgenoot Matteo Arnaldi moet forfait geven omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNR.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Defensie Theo Francken van N-VA veroordeelt het gedrag van de railschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengden zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conor Rousseau gisteren noemt minister Francken de amokmakers krapuul. En het kan voor sommigen een goed idee zijn om een bootcamp te volgen. Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
1: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
0: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakte beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Frank Renaud.
2: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een

spelen in de Nations League tegen Luxemburg vlak voor de rust staande Flames 2-0 voor. België moet met zoveel mogelijk doelpuntenverschil winnen om nog kans te maken om de groepszege en zo een makkelijker parcours richting het WK. Concurrent Schotland klopte eerder vanavond Israël met 6-0. Vanavond droog, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust bij temperaturen tot 19 graden. Zondag op de meeste plaatsen droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook minister van Defensie Theo Franken van N-VA veroordeelt het gedrag van de railschoppers vandaag en gisteren in het centrum van Brussel. Zij mengde zich in de betoging van leerlingen en leerkrachten tegen besparingen en hervormingen in het onderwijs. Er is brand gesticht en er zijn vernielingen aangebracht. De politie antwoordde met het waterkanon, traangas en geweld. Net zoals vooruit voorzitter Conne Rousseau noemt minister Franken de amokmakers krapuul. En kan voor sommigen een bootcamp een goed idee zijn? Dat zei hij in de afspraak op vrijdag.
1: Ik heb gewoon gezegd dat Defensie altijd bereid is om mee te werken als het gaat over heropvoeding. We hebben al een programma, Reboot for You. Dat gaat over jongeren die schoolverlaters zijn, die helemaal gefrustreerd of helemaal niet meer gemotiveerd zijn naar school te gaan. Dat zie je toch wel dat er heel veel protest is, heel veel gewelddadigheid is, vandalisme is. Ik denk dat meer discipline en zelfs een soort van heropvoeding, dat wel een oplossing kan zijn. Voor sommige jongeren, dit is niet standaard de oplossing voor dit probleem.
0: De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter, omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668 en het probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Callens legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
2: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
3: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
0: In Frankrijk is er zondag een witte mars ter nagedachtenis van Lia Naatmeijer.
3: Tegen zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
0: In Frankrijk is er zondag een

0: ter nagedachtenis aan het meisje.
1: In de Nations League voetbal speelden de Red Flames, onze voetbalvrouwen, tegen Luxemburg, Hermien van Beveren. Jij volgt het. Ik begrijp dat de Flames moeten winnen, maar ook met zoveel mogelijk doelpunten. En lukt dat ook?
2: Wel, dat lukt. Het staat op dit moment 6-0. We zitten in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Maar Schotland won eerder op de avond ook met 6-0 van Israël. En zo komen de Flames voorlopig niet dichter bij Schotland in de stand. Die 6-0, ja, dat had zeker meer kunnen zijn. Het stond 2-0 bij de rust na doelpunten van Eurlings en Willaert. Meteen na de pauze dan Willaert met de 3-0. Daarna zakte toch weer wat weg, soms te veel slordigheden. Tot het slotkwartier nog eens Tessa Willaert en dan twee keer Gilles Janssens. En als je een beetje hebt kunnen volgen, komen we zo dus tot die 6-0 op het telraam. Maar zo behoudt Schotland wel 4 doelpunten voorsprong in de stand.
1: En dank je, Hermien. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperatuur tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De orde van de Vlaamse balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er 668. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Callens van de orde.
1: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Hij zegt dat er maatregelen zijn genomen en dat die op termijn effect kunnen hebben. Na de uitzending van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat zegt organisator IBU. En dat heeft mogelijk te maken met de weigering van IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK, dat meldt het Witte Huis vanavond. Door het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp van de ploeg al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. En de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
2: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
0: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. Zij verloren afgetekend van Oostenrijk met 21-13. En zo halen de Belgische mannen de laatste 8 niet. Vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Aan zee rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Nee, het was een stel uitgelaten zwart met de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: nieuws met Brecht Schabrechts. In Frankrijk is er zondag een witte mars voor Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie, Darmanin, heeft vanavond excuses aangeboden aan de familie en aan de Franse bevolking. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. De Orde van Vlaamse Balie sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Afgelopen nacht waren er 668 zogenaamde grondslapers. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Kalles van de Orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan. Dat is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
3: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven. Dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
0: Naar de uitzending van het Eurovisie Songfestival hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van organisator IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK. Wegens het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
4: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurlings steekt.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. VRT Radio BNE Live.
4: Trick, Jill Janssens 2 keer.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het keer werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard? Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

stert. En oud geen bij ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O, Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je een terneuzen van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er hoor niks van verloren. De Musnepstraat hangt er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen. En het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: De NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat de voorbije dag is goedgekeurd door de ministerraad. Vanaf december zullen er onder meer treinen rijden tussen de steden en op zaterdagavond komen er ook extra late treinen van en naar Brussel. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Vanaf december 2027 plannen we zowel vanuit Brugge, Gent als Brussel extra vroege treinen naar de luchthaven. En deze treinen die zullen 7 dagen op 7 rijden en dus al om 3:30 in de ochtend aankomen in het station van Brussels Airport.
0: Vanaf 1 juli zullen bestuurders die met een euro 5 dieselwagen of een euro 2 benzinewagen het Brussels hoofdstedelijk gewest binnenrijden ook effectief een boete kunnen krijgen van €350. Het volledige gebied is al langer een lage emissiezone en dat betekent dat de meest vervuilende wagens er niet binnen mogen tenzij je een jaarpas neemt van €350. In een eerste fase volgt een boete voor de bestuurders die eerder al een waarschuwing hebben gehad. Dat zijn er zowat 13.000. En in heel België zijn er 600.000 wagens die in principe Brussel niet meer binnen mogen. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
4: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio BNE.

2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor het meisje van 11 dat eerder deze week...